Nou, goeiemôre almal. Julle is nog steeds hier aangesluit aan The Hip is Hype is Frequency. Ek praat van 89.1 Pulse of the Diamond Community. Mens, ons verwerk onself deur wanneer julle is nou aangesluit aan The Avenue Showman. My as julle se gasheer, ek praat van myself, the rough diamond of the city, above the city, inside Pagati, the diamond city. So ons gaan onself deur verwerk vanaf 10 tot binne in 2 uur vanmiddag. So ons het 4 uur om lekker tyd saam te spandeer. En julle ken ons nou die tyd van die oggend spring ons letterlik klaar in net om onsself te marinate accordingly, spiritually, emotionally, net op ons level te sit en ook reg wakker te raak. Ek ken nou julle nou letterlik van the wake up call gekom, so julle is eerder nou wakker genoeg. Laat ons kan inspring aan ons segment en ook onderwerpe van vandag. Maar kom ons begin klaar af met 'n bietjie van rhythm and blues, soos ek gesê het, mense, net om julle se siel net te medicate en educate, want ek is mis nou 1K wat vir julle daai alles en meer gaan aanbied, want ek is mis nou The Avenue Show. So many water nie, mense, I'm gonna give you 89.1 ways of making not just myself, but you happy today. Want ek is mis nou Radio Timmerning, The Hip is Hype is Frequency, hier in die Noordkaap. So kom luister net gou klaar die eerste liedjie. Het is a bietjie old school rhythm and blues, met a bietjie van Aaliyah with Age Ain't Nothing But a Number.

Jullie mensen, zoals ik gezegd heb, ons verwerkt onszelf door met een beetje van old school muziek en rhythm and blues, met een beetje van a Leo with age ain't nothing but a number. Zoals verwerkt onszelf door, zoals ik gezegd heb, ons hou nog steeds die momentum en ons switch nou een beetje van Key the Sweat with a bit of Twisted.

You know what I mean? So Susan, geseerde ons raden, kon zelf dieren met een beetje van Jaheim, put your woman first. Dat is nu letterlijk uit tijd om aan te sluiten naar onze story met Sabik.

0: Jy weet mense, soos ek gesê het, net hier so aangesluit aan the hip as hype as frequencies radical and self dear. Maar net 'n bietjie van Trey songs can't help but wait. Jy weet mense, soos ek gesê het, ons verwerk ons self dear met alles en meer. Net hier so on the hip as hype as frequency om onsself te medicate en educate accordingly. So van Janie, ons moet onsself ally en meer aanbied. En jy kry dit net hier so on the hip as hype as frequency 89.1. So ons is nog steeds aan, you know, the genre of rhythm and blues. En het is meer, you know, in relevance of, you know, keeping it right there. Yeah, and more relating to all two guys wat nou aangesluit is. Soos, hulle is nou eerder nou daar om vir ons nou, you know, om bemoediging aan te bied en, you know, giving us a popping vibe there with the rhythm and blues. Now we are definitely dancing along rather than just bluesing. You get what I'm saying? Janie, jy kry dit net hier so on 89.1 aangesluit aan the Avenue Show. So ek is daar om vir julle aan te bied met alles en meer. So tell a friend, guys. To tell a friend. To tell another friend. And that friend of me too. To tune in to the Hippest Harpest Frequency. You know, Radio Timmerning 89.1. So ek gesê dit mense. Julle, ons bied vir julle eerder aan met 89.1 ways of making not just myself, but you happy. Nou daar is een van die liedjies wat ek baie, baie like voor ons nou aansluit aan ons gesprekkie. Dit is nou een liedjie van your girl Carrie Hilson and it is a slow dance. Ja nee mense, soos gesê het, ons verwerk onsself deur men everything and more met the girl herself. It is Miss Carrie baby men rhythm and blues. Yania, you get it right here on the hippest, hypest frequency.
1: Come here, baby.

In the means, Susan Gesede nog steeds aangesluit on the hip as hype as frequency 89.1. I'm going to be giving Loa featuring Sian Toodley with Ituba. Susan Gesede, it means we verwerk onszelf dier. I'm going to be giving Diri Afropop genre van muziek. En jullie krijgen nergens anders dan hier zo bij Radio Temaneng, where we're giving you 89.1 ways of making not just myself, but you happy that is tuned in. So tell a friend to tell a friend to tell that other frenemy too to stay tuned in to the hippest, hypest frequency. We're talking about 89.1 Radio Temaneng. En die mens is letterlijk nou 24 minuten in die uur van 12 uur. Ons verwerk onszelf dier tot die tijd waar ons nou gaan aansluit aan onze actuele zaken. Nou, soos ek gesê het, mens, ons is eerder nou daan vir julle aan te bied met alles en meer. So ons gee dit oor vir bietjie van Big Zulu featuring Kolwa with Ivolovolo. Ja nee, soos ek gesê het, mens, hey, Inkabiza my daughter, Zulu music. Hey, ja nee. Yeah, kryptonite of kryptonite. But anyway, on a lighter case, kom ons gee dit oor vir Big Zulu and Kolwa.

Ja nimensä Suze Hasidin, men hier die leaky van Release Me. Old school genre van huismuziek, niet die zo'n gesluit on the hip is Harper Station 89.1. Met een beetje van Elton Nick featuring John. Ja nee, ja, Release Me, Release Me. Amper uit tijd waar ons moet gaan en hoe je er nou aansluit aan onze gezondheidsgesprek. Maar zoals ik gezegd heb, giving you 89.1 ways of making not just myself, but mainly you happy. So let me release you and enjoy upon the trafferkie van trafferkies en huismuziek.